0: Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Opsenior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Opsenior.

is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij nieuw gouden Opsenior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd op.

to the company store.

0: op senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P Plus plafonds. We zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
4: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van opsignor DJ Jean-Pierre. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
5: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Werd er dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à volonté. Keuze uit natuur, lokroom en provinciaal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijn Afsluiting.be 0477

0: 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
1: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
2: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: 1 op 5 moeders van een premature baby ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders 1 op 10. Dat blijkt uit een grootschalig nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij een vroege geboorte worden ouders overmand door een gevoel van machteloosheid, zeggen psychologen. De onderzoekers pleiten ervoor dat ouders van premature baby's in de toekomst standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada zware importheffingen van maar liefst 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de eigen binnenlandse industrie te beschermen. Eerdere gesprekken over importtaksen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun derde competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1-9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de tweede plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
1: Voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
3: Je carrière moet niet achteruit gaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners, maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen-Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
2: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt.
4: Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: En de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. En dan best in uw kookplaat of een oven die dat energie stekken geven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bagafix te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een

0: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Luister nu ook naar Op Signor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Signor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
2: Altijd oldies.

0: vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boxsprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
4: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
6: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
7: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van opsignor DJ Jean-Pierre. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse cultuurcentrum onder den toren.
8: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
9: Hé, hey, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade.

0: graden in het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Een redelijk spektakel in het voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het eind nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in de competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met meer aanvallen op Oekraïne, dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra attacks op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vielen 14 doden, meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval in een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtincident. Een man van 27 werd opgepakt, zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen, straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. De weersverwachting, we starten grijs, daarna meer en meer opklaringen, maar het blijft droog dan in de namiddag tot 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en redelijk wat zon. De temperaturen zitten dan rond 23 graden, vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoclassiekers van Op Signor. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. is. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat u op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Baradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
9: Altijd Oldie.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn

0: reikt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit natuur, lokroom en provinciaal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18. Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van opsignor DJ Jean-Pierre. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
6: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Opsignor ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Opsignor brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Opsignor Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Een redelijk spektakel in het voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het eind nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in de competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met meer aanvallen op Oekraïne, dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra attacks op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vielen 14 doden, meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval in een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtincident. Een man van 27 werd opgepakt, zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen, straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. De weersverwachting, we starten grijs, daarna meer en meer opklaringen, maar het blijft droog dan in de namiddag tot 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en redelijk wat zon. De temperaturen zitten dan rond 23 graden, vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutabaloot GTA en verwarming Wiloxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Wilox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Je carrière moet niet achteruit uitgaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners, maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen-Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond leuk gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
4: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondag namiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CR onder de toren.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stillen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, la mennekes, wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazegums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazegums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
7: Altijd oldie.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Als je niet geire, plafond schildert of afwast, of je zet dat

0: Is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
0: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
3: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van opsignor DJ Jean-Pierre. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet de pas Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we

0: En al de tijd van ja. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: 80's hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.
1: Goedemorgen, beste Mechelers aan de andere kant van uw radiopost. En natuurlijk ook verboden Mechelen, want dat zijn we stilletjes aan. Gewoon dat er ook veel lusteraars zijn van buiten Mechelen. Altijd plezant natuurlijk. We zijn vandaag de 20ste januari. En dat betekent tijd voor een even Mechelse pijper hier op Radio Op Senior. En het eerste uur is een thema-uur. Gelijk als je stilletjes aan gaat moeten gewoon worden. Een thema-uur die vandaag gaat over Mechelen. Gelijk als je ook al gewoon zit. Maar voornamelijk over Mechelen en een bekende componist, een Mechelse componist en clavecinist. Ze beet gaan we daar wel wat meer uitleg over krijgen. Raymond Schrooyens. Geboren op 14 maart 1933 en vandaag hier in onze studio vertegenwoordigt de een van zijn kinderen, Anne Schrooyens. En het is toch wel speciaal, Anne, dat je vandaag hier bij ons zit, want Alepa is ondertussen 85 jaar geworden, hè, Raymond Schrooyens. En er is een boek verschenen, een heel lovig boek over Raymond, dat we draaien vierde of twee derde, let ons zeggen, over Mechelen al gaat.
2: Ja, dat klopt, inderdaad.
1: Ja, en die insteek Mechelen. Was dat heel belangrijk voor jou, als je een boek begon over Lapin?
2: Ja, ik denk het wel. Hè. Het grootste deel van zijn leven speelt zich af in Mechelen. Wij zijn, mijn broer en ik, alle twee in Mechelen naar school gegaan. Niet geboren, maar wel getogen. Allee, ik toch niet, hè. Mijn broer wel. Maar dus Mechelen is eigenlijk onze roots.
1: Ja. We zitten hier in onze studio in de Elisabeth-kliniek van vroeger, na het Elisabeth-hotel. En je zei me direct als je naar hier kwam, ja, dat is een schone insteek. En waarom is dat een schone insteek eigenlijk?
2: Een insteek omdat het een beetje een link heeft met mijn grootvader, de vader van Raymond. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de ravitaillering werkte. En die was in de Magiek hier een beetje verder in de straat
1: gevestigd. De Magiek, kun je dat een bekken?
2: Dat was een danszaal. Ik ben er zelf nooit geweest, maar dat was zeer populair in vorige eeuw.
1: Ja.
2: En ja, natuurlijk, tijdens de oorlog werd er uiteraard minder gedanst, maar daar werden dus wel de ruimtes gebruikt om diensten van de stad of van de overheid in te vestigen.
1: En daar was de ravitaillering. De ravitaillering in een oorlog, over wat ging dat juist dan?
2: Ja, dat werd officieel de ravitaillering genoemd en iedereen noemde het de rantsoeneringsdienst. Dus dat is daar waar ze de zegeltjes konden gaan kopen en de boekjes en waar de winkeliers en de leveranciers samenkwamen en dat moest allemaal mooi netjes opgevolgd worden met zegeltjes en zo. En mijn grootvader, die was verantwoordelijk voor de vleesverdeling.
1: Ja, zo. En dat was dus in de danszaal Magiek
2: gevestigd. Ja, dat klopt.
1: En de link met Elisabeth Zekenoos toen was?
2: Wel, de link is dat er na de bevrijding, toen er nog wel bommen vielen, een V1 op de kliniek gevallen is.
1: Ja.
2: En waar dus eigenlijk in de wijde omgeving van 200 meter eigenlijk alles een beetje veel beschadigd was of totaal vernield.
1: Ja.
2: Maar mijn vader die in het college naar school ging, die op dat moment denk ik op de speelplaats was of buiten is moeten gaan, die meldde dus dat heel de stad onder een wolk van gekleurde papiertjes viel. En dat waren dan de zegeltjes en de boekjes die de lucht ingegaan waren. Ja. Alsof het een onzalige confetti-tocht was.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een bijzondere link met de kliniek.
2: Ja, dat wel. Mijn grootvader heeft wel geluk gehad. Hij had wel een balk in zijn nek gekregen, maar die was voor de rest niet gewond. Die was een beetje van slag.
1: Waren er daar ook verschillende doden van?
2: Ja, toch wel.
1: Ja, zeker hier in
2: Ja, want hij is dan terug moeten komen. Hij was bij het Rood Kruis.
1: Ja.
2: Dus hij moest heel vaak voor de lijken zorgen en zorgen dat die stukken werden samengesteld, dus tot op dat niveau.
1: En je hebt grootvader Schrooyens nog goed gekend?
2: Ik heb hem gekend, maar hij is overleden toen ik 11 was, dus ik heb wel vage herinneringen, maar niet
1: veel,
2: zo helder.
1: Veel overleveringen van vertellen.
2: Ja,
1: zo'n verhalen vinden die ook terug in een boek?
2: Ja, dat staat er allemaal in.
1: Ja, dat staat er allemaal in. Dus we gaan heel veel kunnen lezen over de geschiedenis van Mechelen eigenlijk.
2: Ja, zeker wel.
1: Dus niet enkel het over het componist zijn van een verhaal.
2: Nee, ik gebruik eigenlijk mijn vader en mijn familie, mijn voorfamilie, als de ogen waardoor Mechelen wordt bekeken.
1: Ja.
2: Ik ben dan eigenlijk uit nieuwsgierigheid voor mezelf, maar ook als cadeau aan mijn pa, een beetje gaan snuisteren naar de voorzaten en de uitgebreide familie. Dus daarvoor moest ik naar het archief gaan, hier ook wat verderop in de straat.
1: Ja.
2: Omdat hij wel sommige verhalen nog kende, maar wist ook niet goed altijd meer hoe het in elkaar zat en wie bij wie hoorde en zo. Dus ik ben eigenlijk kunnen teruggaan tot ongeveer het midden van de 19e eeuw, toen de stamouders, als je wilt, naar Mechelen zijn gekomen, want die zijn niet van Mechelen afkomstig doorheen zeven generaties. Dus ik ben tot vijf generaties gegaan en die stamboom staat dus ook in het
1: boek. Staat er allemaal in. Want de naam Schrooijens is eigenlijk een naam die in onze streek wel redelijk veel voorkomt, hè?
2: Ja, ik heb de indruk terug een beetje meer. Ik weet dat er ergens een andere Hans Schrooijens rondloopt die in toneelwezen bezig is, dus dat ben ik niet.
1: Nee.
2: Om duidelijk te zijn.
1: En wat doet u dan in het beroep?
2: Op dit moment ben ik aan het afkikken van 2 jaar voltijds boeken schrijven.
1: Ja, ik kan het geloven als je die mastodont ziet liggen.
2: Ja,
1: dat is wel... Mechelen komt veel voor in uw boek, maar het gaat ook wel over Le Pas.
2: Ja, het is een levensverhaal van mijn vader.
1: Van uw vader, ja.
2: Het is soms verbazingwekkend hoe goed zijn geheugen is voor zeker dingen uit zijn kindertijd. Natuurlijk, hij heeft ook veel de verhalen gehoord als hij jonger was, maar er waren toch dingen bij dat ik dacht, ja, ik zou nooit weten wat ik op 4-jarige leeftijd nog gedaan had, maar hij had daar nog duidelijke beelden van. Dus het beschrijft wel heel de evolutie. Vanaf 1933 op zijn persoon geënt dan.
1: Ja, we gaan een beetje muziek spelen en dan gaan we zien hoe dat Le Pas Mechelen, of hoe dat Mechelen door zijn ogen eruit zag. Goed? Okay.
0: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor. MUZIEK

0: Zo mensen, een beetje muziek op de radio. Dat past natuurlijk ook, zelfs op een zondagmorgen. We zitten nog altijd in de studio met Anne Schrooyens, dochter van Raymond Schrooyens. En ik ga het nog eens zeggen, Anne, want het staat zo op de Wikipedia ook. Hè, want als je de Wikipedia opent, staat er wel een serieus stuk van uw pa op. Een clavecinist en componist. Ik neem aan, clavecinist, dat dan een clavecimbelspeler is.
1: Dat klopt.
0: Ja. Uw pa is geboren in 33. Mm-hmm. Vanaf dan is een Mechelen beginnen stilletjes aan meemaken. Ja. Als je daarna in een paar woorden of een paar zinnen moet omschrijven, hoe zag Le Pa Mechelen eigenlijk in zijn kindertijd? Door zijn ogen.
1: Ik denk, los van de Tweede Wereldoorlog, want dat is een uitzonderingssituatie, ja, dat hij de stad gewoon zag zoals de meeste andere kinderen. Dus onbewust voor een groot deel.
0: Waar woonde hem als kind?
1: Hij woonde op de Melaan, eigenlijk in het huis naast het conservatorium.
0: Ah ja.
1: Waar later Piet van den Broek gewoond heeft, ja, die trouwens kotstudent was bij mijn grootouders. Ja.
0: Piet van den Broek, die dood hem eens even voor de Mechelen.
1: Piet van den Broek was stadsbejaardier, ja, van Mechelen en ook een tijd directeur van de bejaardschool. Voilà. Uiteraard.
0: Ja. Ja, uiteraard.
1: Maar hij was kotstudent omdat het Lemmens Instituut toen nog in Mechelen gevestigd was. Ja. Dus je had wel een heleboel muziekstudenten die hier logies zochten.
0: Ja.
1: Mijn grootouders hadden een paar kamers vrij nadat mijn overgrootouders dan overleden waren. En na een episode waarin dat er verplicht Duitse militairen te logeren werden gelegd, ja, bij mensen die plaats hadden,
0: ja,
1: zijn ze begonnen met het opnemen van studenten, waarschijnlijk ook half om niet meer in dat programma van die Duitse militairen, ja, te moeten zitten. En dan waren er ofwel ingenieurs, ofwel die dan in de TSM ook op de Melaan naar school gingen, ja, ofwel muzikanten.
0: Ja, en daar woonde hem ook als kind.
1: En daar is hij geboren.
0: Ja, en hoe zag er dat daartoe naar voor hem, de Melaan?
1: De Melaan, die was al wel gedempt, dus de Vliet was dicht.
0: Vol dicht, ja.
1: Hij woonde eigenlijk officieel in de Drapstraat, helemaal op het einde, dus als, ja, een doodlopend straatje. Vlak naast de kazerne die er toen nog was, want het conservatorium is pas in het begin van de jaren 60 daarop gebouwd.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus je had de gekasseide Drapstraat en dan een braakliggend terrein en dan aan de overkant de Melaan en de Molenstraat, ja, wat dan nu de Taborstraat
0: maar
1: is.
0: Maar die mannen konden dan nog goed buiten spelen.
1: Ja, buiten spelen, dat was the place to be eigenlijk. Ja. Hè. Er was nauwelijks verkeer, geen auto's. Als er al iets kwam, dan waren het fietsen of bakfietsen of hondenkarren of stootkarren, ja, of bierkarren met paarden en zo. Maar veel gemotoriseerd gedoe was er dus niet. Dus het was wel echt veilig spelen, ja, op straat. Ja.
0: Als we Mechelen geloven, de beleidsmakers, gaan we dat ene terug, hè, zonder auto's en meer,
1: ja,
0: fietsen en terug.
1: Ja, ik hoop het. Het is toch altijd, die ruimte geeft toch altijd een goed gevoel natuurlijk.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Dus hij is dan in 1933 geboren. Mm-hmm. Hij is dan naar school gegaan in naar het college of naar Schippers?
1: Ja, de kleuterschool eerst in de Loretten, in de Begijnenstraat.
0: Voilà, ja,
1: waar ook zijn vriend Vic Nees woonde. Ook, dus ze zijn vrienden van in de kleuterklas.
0: Was
1: eigenlijk
0: hij muzikaal van in het begin al, Le Pa? Werd hij ook zo groot gebracht? Dus, of was dat meer een talent dat er in hem zat?
1: Ja, wel, het was niet zo dat hij daarin groot gebracht is. Het was een lichtjes andere situatie dan bij Staf Nees en zijn zoon Vic.
0: Ja.
1: Maar mijn grootmoeder had altijd wel oog voor talenten. En die had al gemerkt dat hij goed kon tekenen. En dat hij met die muziekstudenten, dat intrigeerde hem. Dus die is hem dan pianoles gaan laten volgen en later ook tekenles. Dus er staan ook wat tekeningen in het boek die hij zelf gemaakt heeft en zo.
0: En als hem 17 jaar is, gaat hem naar het Lemmens Instituut.
1: Ja, dat was na veel gezaag, want mijn grootvader zag dat zo niet zitten.
0: Nee.
1: Maar hij was dan eigenlijk wel gemotiveerd. Op dat moment had hij wel een omslag gemaakt van, ja, ik wil muziek gaan doen. Hij had dan in het koor van Van Nuffel, Sint Rombouts-koor, gezongen. Dus toen, ja, ze nog met 250 op podium stonden.
0: Jules Van Nuffel, bij veel mensen een heel bekende naam, staat een heel schoon tekening in een boek van Jules. Kunnen die eens duiden hoe dat jullie pa hem zag?
1: Ja, mijn pa heeft een paar keer tekeningen gemaakt. Er staan er twee in. Eentje wanneer hij dirigeert.
0: Ja.
1: Waarin hij, dus in de tekst wordt dat dan ook beschreven, hoe dat Van Nuffel helemaal opging in de muziek als hij dirigeerde. En zeker bij het Gregoriaans, als zijn handen eigenlijk meer de muziek modelleerden. En dus, ja, dat geeft hij dan weer in die tekeningen. En dan dat profiel een beetje, ik zal niet zeggen in karikatuur, maar toch,
0: ja, na.
1: En de andere was de foto, de print die hij getekend heeft nadat hij hem had zien in de pletsende regen voorbij stappen.
0: In zijn abad.
1: In zijn lange soutane, ja, soutane en met zijn grote zwarte hoed op, die dan natuurlijk droop van het water. En zijn paraplu afwezig zijnde op zijn rug.
0: Ja, hij had hem niet open gedaan.
1: Hij had hem niet open gedaan. Hij was bezig met iets in zijn hoofd van een compositie waarschijnlijk of zo.
0: Ja. Hij kreeg les op Clemens Instituut ook van Flor Peters.
1: Nee, hij
0: heeft hem dat gekend.
1: Hij wilde les gaan volgen bij Flor Peters.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat hij bij hem zou moeten gaan, werd hij directeur in het Conservatorium van Antwerpen.
0: Ja. Dan was hij weg.
1: Dus dat was een beetje
0: een domper.
1: Een teleurstelling, ja.
0: En hij wilde eerst de prijsschuld dan in het Clemens Instituut.
1: Hij heeft wel zijn eerste prijzen gehaald.
0: Ja.
1: En helaas, hij zou daar normaal zijn in voortgegaan, maar de dienstplicht bestond nog en mijn grootmoeder was te laat met het vragen van uitstel. Ze was dat uit het oog verloren en het papier was al weg. En dat was niet zoals nu, van vlug even in de database iets aanpassen. Dat was een papier. En als dat in Brussel was, dan was dat niet te wijzigen. Dus hij heeft dat eigenlijk moeten... Ja, hij had zijn diploma, zijn eerste diploma, maar hij had nog kunnen verder gaan. En dat heeft hij dan niet gedaan. Hij heeft eerst zijn legerdienst gedaan.
0: Ja. En daarna is hem... Ik las dat hem ook in Michigan gezeten, hè. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Maar hij is wel eerst naar het Conservatorium van Antwerpen gegaan om daar
0: studeren.
1: Zijn eerste prijsorgel bij Flor Peters te halen.
0: Dan heeft hem er toch gezeten.
1: En daar heeft hij, in die 2 jaar dat hij daar was, mijn moeder leren kennen. En dat was een Amerikaanse beursstudente die bij Flor Peters kwam.
0: Ja, en zo is de link met Amerika gemaakt.
1: En zo is de link met Amerika gemaakt, ja. En natuurlijk, zij is dan teruggegaan. En zijn vriend, die ook, hij ook aan het Clemens had leren kennen, een bariton, Eddy Le Grijve, die hij dan daarna ook in Antwerpen had terug ontmoet, samen met nog een boel andere fans, er staan ook weer foto's in, die had een post in Detroit als organist aan een kerk. En ja, natuurlijk, de American Dream kwam dichterbij, want hij had mijn moeder leren kennen, dus hij dacht, dat is misschien ook iets voor mij. Dus hij had aan zijn vriend gevraagd, zeg, als je daar iets weet voor mij, laat het mij weten. En dat is dus in orde gekomen. Dus daarmee is hij in Detroit terechtgekomen.
0: Van 58 tot 60, en daarna komen we terug naar Mechelen, maar dat is van na de muziek. Goed?

0: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boxsprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Canunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoclassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerk interieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
4: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
5: Altijd op.

0: Zo, beste mensen, het is half elf gepasseerd. We hebben een beetje muziek gehad. En naast mij, of een film, schoenmakers, begin al mee, schoenvloms te klappen. Want ja, Anne is niet groot gebracht in het mechel,
1: nee,
0: he,
1: Anne. Nee.
0: Een film zit nog altijd aan Schrooyens. Dochter van Raymond Schrooyens, de bekende clavecinist en componist. Ik zei in het begin van ons gesprek, ondereen, ja, Santi Nageland, dat is niet gemakkelijk, hè. Zeker niet voor klassieke componisten. Maar Alapa, hij toch wel wat op zijn...
2: Ja, hij heeft vooral...
0: Zo'n konto staan,
2: ja,
0: hè?
2: Klopt. Hij heeft vooral bekendheid gekregen in het koormilieu.
0: Ja.
2: Omdat hij veel werken voor gemengde koren of...
0: Ook in Mechelen?
2: Koren overal, ja, ja. Ook in Mechelen.
0: En welk koor in Mechelen kunnen ze zo noemen dat de...
2: Dat stukken van hem gezongen heeft. Het Lief Vrouwkoor, het Sint Rombautskoor.
0: Ja. Ja. De grote koren
2: de
0: in Mechelen.
2: Koren, ja.
0: Ja, in van 60 tot 63 is hem ook muziekleraar geweest in Schepperzeer.
2: Ja, dat was nadat het Amerikaans avontuur een beetje mislukt was.
0: Ja.
2: Dan zijn ze teruggekomen.
0: Ja. En moeder is meegekomen.
2: En mama is meegekomen.
0: En hoe ervaarde die Mechelen?
2: Ja, ze kenden het al. Hè. Ja. Ze had er 2 jaar geregeld hier in Mechelen bij mijn vader thuis geweest. Omdat ze ook alleen was, hadden ze gezegd, ja, kom dan op zondag mee eten en zo. Alleen zo met dus andere studenten, dus dat was een beetje zo sociaal contacten.
0: Maar ze vond het niet erg om naar Mechelen te moeten komen wonen?
2: Daar heeft ze nooit echt over gehad. Ik ben zeker dat ze in het begin heimwee had, want ze sprak niet zo heel goed Nederlands. Je moet ook niet vergeten dat communiceren transatlantisch op dat moment heel moeilijk ging.
0: Ja.
2: Dan moest je speciaal naar de Grote Markt, naar de PTT, een ding aanvragen, een internationale lijn aanvragen. Die mensen moesten dan aan de andere kant weten dat je ging bellen. En dan,
0: dat was niet zo simpel.
2: Je kon als het ware het ruisen van de zee horen op de lijn en zo.
0: Ja. En weer muziekleraar in Scheppers. Er zal dus ook wel wat mensen van Scheppers kennen.
2: Ja,
0: voor 3 jaar.
2: Ja, dat klopt. Dat is een beetje misgelopen, want hij was min of meer beloofd dat hij had daar al een beetje les gegeven voor hij vertrok, dat hij dat terug zou kunnen hebben als hij op tijd in september, begin van het schooljaar, in België kon zijn. Dus in 1960 hebben ze hun best gedaan om eind augustus hier te zijn, maar hij had dat niet op tijd laten weten dat hij daar werkelijk ging zijn. Dus die post was al benomen en die meneer die... stond erop om dat verder
0: om dat
2: te doen, wat dan zeer begrijpelijk is. Dat was trouwens Marcel Sterks ook al.
0: Ook al geweest trouwens.
2: Ja, dat zal wel, ja. maar ja, hij heeft dan in het begin zo wat kleinere dingen kunnen doen.
0: Ook in Stanislas in België?
2: Ja, dus met leraarsposten her en der. Stanislas aan de tuinbouwschool in Mechelen, die er toen nog was.
0: Ja.
2: Maar muziekonderricht... Op school, ja, je weet waar het naartoe gegaan is. Het bestaat bijna niet meer.
0: Nee. Dus, maar ondertussen blijft hij ook nog clavecimbel studeren eigenlijk.
2: Wel, hij is vrij snel overgestapt van orgel naar clavecimbel.
0: Ook niet zo. Is dat eigenlijk een pianoforte, zo noemen, of is dat nog iets anders?
2: Nee, dat is eigenlijk een ouder instrument.
0: Ja.
2: Je kunt het eigenlijk meer in de familie van de harpen en de gitaren zetten, omdat het gaat over snaren die geplukt worden, terwijl met piano's, dat wordt dat gehamerd.
0: Ja. Voilà.
2: Dus dan een hammerklavier of een pianoforte.
0: Dus dat is meer eigenlijk een clavecimbel en meer... weg van een gitaar dan van een piano.
2: Van klank, ja. Maar het ziet eruit al... Allee, het heeft ook de vorm van
0: een piano. Hij is in de 60 dan ook producer geworden op de BBC. Wat moet ik met dat voorstellen?
2: Nee, dat was voor de BRT.
0: Voor de BRT.
2: Ja, BRT.
0: Maar
2: hij heeft wel opnames gemaakt voor de BBC, maar dat is dan als uitvoerder. Maar in die tijd werd de klassieke zender van de BRT Radio een zelfstandige
0: Radio
2: keten.
0: Dra nog, hè?
2: Radio
0: La 3. Clara, maar toen Radio 3.
2: Ja, inderdaad. En daar werden dus publieke examens voor uitgeschreven, waar ze dus moesten aan meedoen om eventueel geselecteerd te worden of niet. En zijn vriend Fiknees had dat al gedaan, dus die was er al en die had gezegd, dat is iets voor u. Want die zag ook wel natuurlijk met die verschillende jobjes en 2 kleine mannen dat er iets stabieler van inkomen in de bus moest komen. Dus hij heeft dat dan meegedaan en hij is aangenomen. En sindsdien is hij...
0: 30 jaar heeft hij dan aan gewerkt, hè?
2: Ja.
0: Van Radio Dra.
2: Ja.
0: Ondertussen uit hem in Vermechelen, als we even terug naar Mechelen komen, tussen 83 en 2000 veel gedaan voor het Festival van Vlaanderen in Mechelen.
2: Ja,
0: hoe moet ik dat met dat voorstellen?
2: Ja, hij zat daarmee in de Raad van Bestuur, samen met Peter Kabus.
0: Dat is niet jeugd en muziek, hè?
2: Dat is niet jeugd en muziek. Nee, dat was Festival van Vlaanderen, ja. Afdeling Mechelen.
0: Ja.
2: Dus samen met Floor Peters en Peter Kabus.
0: Dus, ja.
2: En Marcel Kokken uiteraard, die waarschijnlijk ook wel kent.
0: Ja, die was de beet nog gaan horen.
2: Ik vergeet nog een paar anderen ook waarschijnlijk, maar dat was zo'n beetje een kern die het muzikaal advies moest geven over welke dingen te kiezen en in het aanbod van Mechelen te zetten. Ja.
0: En dat hem dus ook zijn... En dan wil ik toch nog eens één ding weten. Van 94 tot 99 was hem in Mechelen voorzitter van Ars Organi. Dat was het voor mij het neef. Is dat een orgel?
2: Ars Organi is eigenlijk een tijdschrift.
0: Ah, dat is een tijdschrift, ja.
2: En dat is nog iets dat vanuit het Lemmes overkwam. Eerst Van Uffel had dat, denk ik, opgericht, of lang geleden.
0: Een tijdschrift over orgels.
2: Omdat natuurlijk aan het Lemmes, daar werd het hoofdinstrument voor velen was orgel. Dus dat was een hele orgelcultuur dat in stand gehouden werd. En daar moest nieuws over verspreid worden. En dat ging niet online, dat ging met briefjes en boekjes.
0: Mechelen, een muziekstad altijd geweest. Mm-hmm. Maar dat is toch een klein beetje verminderd. Heb je dat zo aangevoeld of nee?
2: Ja, toch wel.
0: En hoe zag hem dat? Hoe zag hem dat?
2: Met leden ogen, hè.
0: Ja.
2: Ja, zoals vele.
0: Mechelers, ja.
2: Ja.
0: Ja, we hebben hier overlast ook nog... de vader van onze weerman gehad, de Beuzer, Klote Beuzer, die ook, maar dan veel jeugd en muziek.
2: Die heeft dan jeugd en muziek opgestart. Allee, opgestart niet. Dat verhaal ligt een klein beetje anders, maar die Luc van Mai, die ook een Mechelaar is, die was gevraagd om in Mechelen iets op te starten, maar ze moesten iemand hebben die dat kon leiden. En daar zijn de heer en mevrouw de Beuzeren tevoorschijn gekomen. Die hebben dat ook buik gedaan.
0: Ja. Nou. Absoluut. We gaan nog een beetje muziek draaien en dan komen we nog voor een laatste keer terug.
1: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Toen mensen, we gaan stilletjes aan naar Relevure en in onze studio nog altijd Anne Schrooyens, dochter van Raymond Schrooyens. Anne, we hadden het over Schippers en terwijl even de muziek speelde, zeiden van ja, ik weet nog goed, de Frank de Beuzere met de Sterrenclub hier in Mechelen, want Mechelen had ook een eigen Sterrenclub in een tijd, zal misschien ook allemaal niet meer bestaan. Mm. En er was zelfs een sterrenkoepel in...
1: Maar dat is een verhaal waar ik niet zo helemaal goed in thuis ben. Daar was een broeder, maar ik weet niet in welke periode, die...
0: Was al misschien broeder Felix geweest?
1: Nee, het is een andere, want die is verongelukt.
0: Nee, dan is het hem niet.
1: Die begaan was met de sterren en die had dus boven op het dak een koepel gebouwd.
0: Ja.
1: Met een grote kijker in. Maar ja, je moest dan via trapjes en dan de zolder en dan een ladder. En op een zeker moment is die van die ladder gevallen door dat gat.
0: Oei.
1: En, dat is niet goed gekomen.
0: Dat was niet goed afgedaan. Dus die... Dat zag sterren, maar het was ook gedaan.
1: Ja. Dat had wel slechte gevolgen.
0: Ja, is hem daarvan overleden ook?
1: Hè? Ja, ik weet niet of het overleden is, maar hij kon toch... Allee.
0: Het was niet goed afgelopen.
1: Nee, het was zeker niet goed.
0: Ja. En jij zat dan ook in die sterrenclub samen met Frank de Beuzere?
1: Ja, wel, dat komt dan door Jeugd en Muziek. Want mijn vader kende dan Claude de Beuzere via Jeugd en Muziek. En die wist dat zijn zoon aan sterrenkunde deed. En het interesseerde ons ook. Dus en, via die
0: netwerk. Ja. Zeg, Anne, om nog heel even terug te komen. Want we zijn al bijna aan het einde van ons gesprek. Uw broer is ook eigenlijk wel een bekende muzikant geworden, Daniel Schrooyens.
1: Ja, misschien wel nog minder bekend dan mijn pa, ik weet het niet.
0: Ja, maar hij zit in Engeland, hè?
1: Ja, dus ja. Mijn broer die is hier in Mechelen begonnen met muziek.
0: 1961 geboren, ja, Daniel
1: klopt,
0: Schrooyens.
1: Dus 2 jaar jonger dan ik.
0: En hoe is hij dan in Engeland terecht
1: gekomen? Hij is hier naar het conservatorium geweest en is daarna in Londen gaan studeren en daar blijven hangen.
0: Lekker. Ja.
1: Dus en heeft daar ook zijn vrouw leren kennen, die ook een Belgische is.
0: Ja, dus hij had niet veel kunnen meewerken aan over een boek.
1: Ja, die heeft wel een heel hoofdstuk geschreven, maar dat gaat dan niet over Mechelen. Dat gaat werkelijk over een diepgaande analyse van mijn pa zijn composities.
0: Ja, voilà. Dus ja.
1: Dat is iets
0: stuk.
1: Dat ik niet zou gekund hebben, daar had ik hem
0: maar voor nodig. Nu voor de Mechelers, die zeggen, goh, die muziek, dat is goed voor iets te leren, maar zo diepgaand hoeft dat niet. Die hebben wel een heel groot stuk in een boek dat ze kunnen lezen over Mechelen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: een historisch document kan aangaan.
1: Laat ons zeggen dat er 370 bladzijden gaan over Mechelen en dan 150 over muziek.
0: Over muziek, ja. De boek heet Raymond Schrooyens, Mechelaar, Musicus, Componist.
1: Ja.
0: Daar is ook nog een cd bij verschenen.
1: Ja,
0: en die heet My Fair Mistress.
1: Ja,
0: is die uitgekomen?
1: Die cd is uitgekomen. Die hoort niet bij het boek, maar die maakt wel mee deel uit van het verjaardagscadeau. Dus mijn schoonzus, die zangeres is, en mijn broer, die dus muzikant, pianist is, die hebben van hun kant ook een cadeau gegeven. En die hebben daardoor een cd samengesteld met onuitgegeven, onuitgevoerde werken van mijn pa, waar een paar jeugdwerken tussen zitten. Of dingen die nog niet opgenomen waren. En afgewisseld met composities van mijn broer zelf.
0: Ah ja.
1: Voor meestal piano en stem.
0: Voilà. Ja. Mensen die nu zeggen, en die het verhaal gehoord hebben, en die zeggen, ja, die verhalen van Mechelen, van Vreugde, dat interesseert me wel. En zeker van die Côté. Is die een boek nog ergens te verkrijgen?
1: Dat boek is zeker te krijgen.
0: En waar moet is dat
1: via... In eerste instantie bij mij.
0: Ja.
1: Maar desnoods ook via Salvator.
0: Ja.
1: Mensen die mij een mailtje sturen op het adres biografie@telenet.be.
0: Dat is gemakkelijk, hè? Biografie...
1: Raymond Schrooyens, allemaal aan elkaar.
0: Allemaal aan één woord.
1: @telenet.be.
0: Ze kunnen het ook vinden op de website, denk ik.
1: Als ze de website van mijn vader, opzoeken.
0: Ja, dan kunnen ze dat ook vinden. En dan kunnen ze die een boek nog bestellen.
1: En hij kost €25.
0: Amai, dan hebben we serieus wel lijstplezier
1: aan. Ja, en als die Mechelen is, dan kom ik hem brengen.
0: Dat is wel hopelijk. Ik heb er even een blik in geworpen en ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het wel heel interessant is. Zeker voor mensen die hier geboren en getuigen zijn en die gaan toch die verhalen nog eens lezen van vroeger hier in Mechelen.
1: Wel, ik hoop het. Het heeft mijn pa enorm geholpen om een aantal dingen uit zijn leven in een kader te plaatsen, waar hij enorm veel genoegdoening van gehad heeft. En ik heb al gehoord van andere mensen die ook veel van die zaken nog hebben meegemaakt, want er is wel veel gebeurd op die 85 jaar, dat die, ik heb dat nog geweten. Hè. Dus ik denk wel dat het zal aanslaan.
0: Ik wil u moeten vragen, Anne, op het einde van ons gesprek, van even met je twee benen uit de klassieke muziek te stappen en eens een plotje te willen vragen of te kiezen. Ja. Misschien voor jullie pa wel. Maar dan meer in de stijl van onze radio 60er, 70er, 80er jaren.
1: Ja, ik denk iets dat veel mensen plezier kan doen en aanhoorbaar is. Dat is eventueel een stuk uit West Side Story van Leonard Bernstein.
0: En dan denken we aan Maria of een ander stuk.
1: Eender wat.
0: Het is eender wat.
1: Ja, hij apprecieert die muziek enorm.
0: Wel, dan gaan we daar een stukje kunnen spelen. Speciaal voor Raymond doet een veel groter.
1: Zal ik doen.
0: En de Mechelers hebben misschien toch wel een stukje meer ontdekt van wie dat er allemaal van interessante figuren in Mechelen woont. Bedankt voor te komen, Anne, en nog veel succes.
1: Met plezier. Dank je wel.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Waar ze zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80, of zie je op pplusplafond.be. En pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by

0: Taillet Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van opsignor DJ Jean-Pierre. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
8: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
9: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
8: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Opsignor ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Opsignor brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Opsignor Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: hit. Radio op senior. Altijd oldies.
1: Zo mensen, een vetmeelsprogramma Mechelse Pijper. Het is niet omdat Ange Grooyens just boten wandelt dat het programma gedaan is. Want ondertussen is Marcel Kokke terug komen aanschoven. Marcel Kokke van Oepse Mechels. Ga kinderen Ange Grooyens nog zo haar vader?
2: Ja. Ik heb mijn mooi hier ook gekend. Die was in het commentaar van het Festival van Vlaanderen, waar dat ik directeur was. We hebben jaren samengewerkt.
1: Ja.
2: We hebben samen concerten georganiseerd. Ik kwam naar hier gehoord over de baan mee, maar hij is dan op een moment naar Gent gaan wonen en dan zijn die banden wat verminderd.
1: Voilà.
2: Maar we hebben nog regelmatig contact via de computer natuurlijk, mailtjes sturen en zo. Dat kost toch niks, dat gemakkelijk en plezant.
1: Dat is tegenwoordig inderdaad de gemakkelijkste manier van converseren. Zeg, Marcel, gelijk als we het gaan proberen te doen in de loop van het jaar, gaan we over een thema klappen, over Mechelen natuurlijk.
2: Ja.
1: Want, dat is altijd de vuurwaarde dat over Mechelen gaat. En vandaag zouden we het willen nemen over de fortjes. Ik dacht natuurlijk direct aan het fort van Walen, met het fort van Ginder en het fort van daar. Maar de fortjes, dat is nog wel iets anders.
2: Ja.
1: En de beluiken, zeggen ze soms, ook, maar dat gebroken
2: de beluiken is een min of meer beschaafd woord. Beschaafd een algemeen Nederlands woord. En dat is vooral in Gent.
1: Ja.
2: Dat ze daarvan spreken, van de beluiken. Maar ik weet niet dat de Genten er zelf spreken over beluiken. Nee, dat is een Nederlands woord. Alleen een beschaafd woord, gelijk dat ik zeg.
1: Ja.
2: En in Nederland, in Holland te wouden zeggen, spreken ze van de hofjes.
1: De hofjes. Als ik de eerste keer daarover las, over die fortjes, dan dacht ik, dat is te vergelijken met op dit ogenblik de Huisjesmelkerij.
2: Dat is Huisjesmelkerij. Ja. Bart, daar heeft de duizend keer een overschot van gelak. En om terug te gaan naar die historiek daarvan.
1: Ja, waar komt dat dan?
2: De hele historiek, de naam zelf, Fortje. Vroeger had de fort in de avondtijd, in middeleeuwen, moderne tijden, dat was een fort of een burg. Toen ieder had een burg en daar stonden dikwijls hoze gebouwen rond. Dat was ingesloten.
1: Ja.
2: En een fortje was eigenlijk ook het ingesloten op, rond de plaan. En ik kan met de geschiedenis beginnen. In de 19e eeuw,
1: ja,
2: als België onafhankelijk wordt, kent België op korte tijd een explosie van, ik zeg niet welstand, maar uitbreiding. Economie, industrie, alle mogelijke dingen. Mechelen wordt het centrum van de spoorwegen.
1: Hm? Ja.
2: Vooral dat in die mythoon. Maar dat trekt andere industrieën dan. Er komen, ik had een cabanie, die naam kent niemand meer, maar dat was een groot fabriek in Mechelen, spoorwegmateriaal. Later komt dan nog Ratoudenbouw.
1: Ja.
2: En Ragen nog, allemaal fabrikanten van spoorwegmateriaal. De meubelmaker al begint te bloeien. He, vooral stolen maken, maar ook goede koepenmeubelen. Meubelen. He, gaat dan bloemmeubelen, gaat brave huis, allemaal volk. En men had geen volk genoeg in de stad. Een stad dat toen pakweg 35.000 inwoners, waarvan een hoop vrouwen en kinderen en geestelijke die dus niet in de industrie werken, en men trok die aan. En die mensen kwamen naar de stad, denk maar aan de migranten van nou,
1: ja,
2: en die zochten woningen.
1: Ja, en die waren niet.
2: Woningen.
1: Ja.
2: Dak boven het hoofd, hè.
1: Ja.
2: En dat hadden, je kunt dat zijn, ik heb mij nog geen plan bouwen, maar je kon dat zo wat vermoeden. Ik ben niet, ik heb die fortjes gewoon gekend, ben er nog in geweest. Een groot erenhuis, een maison de maître, met achterin een hof, die dan uitkwam in een achterrood strutje.
1: Ja.
2: Dat wil zeggen, de Hoefstraat, met allemaal grote hozen, en achterin, achteraan, komt dat dood in een kakkelende strutje. Wel, die hof, dat verkavelde die. Die zette dat klein hozenke in.
1: Ja.
2: Twee kamerwoningen, of heet of scholem niet vuil, rond Indienhof. In het midden, een gemak, was een groot fort, gelijk het fort van Larenberg, waren er misschien twee gemakken, en ook een pomp, want waterlading was er niet. Als het tegensloog lag de waterput naast een bergput, hè.
1: Oei.
2: Dan kun je niet denken dat dat tussen die epidemies waren.
1: Ja.
2: Mijn vader had dan ook verteld, die had toen in het ziekenhuis gelegd, als wat. Dus je krijgt zo'n complexe, en dat was, gelijk dat je zei, Huisjesmelkerij. Dat werd verheurd, en dat kwam dan noem de wijk in en rond, dat werd per wijk verheurd, hè. En dat waren duiden band twee plotjes beneden, twee boven, en als mij veel nog een zuidzoldertje. Want, en ik spreek terug, hè, met enige kennis van zaken, als ik het zo mag zeggen, mijn ouders komen uit dat fortje, ik ben daar fier op.
1: Ja.
2: Mijn ouders kwamen uit de Fortjes en ik heb mijn universiteit gedaan.
1: Ja.
2: Dus ik vertel dat voor de mensen die luisteren. Je kunt er bovenop geraken, hè, maar je moet willen. Je moet werken en inspannen. En dat had een bepaalde reden. Dus die Fortjes, dat waren goede koep. Was goed, allemaal alle binnenmuren en alle vestien en zo. En gelijk bij mijn vader Toos waren tankadijen. Kinderen, we weten waar kan dat je niet bij.
1: En moesten die allemaal in zo'n fortje?
2: Ja, maar de oudste dokter, weet, die was al aan Denen in Antwerpen. Ja, die was, er waren was nooit geen 10 kinderen tegelijk in huis. Dat wil zeggen dat er 8 het maximum was. Maar wat 11 meisjes en 11 jongens. Dus dat waren een kamerke verdovers. En daar sleep het kleinste in de schoof van de komuit. Want het was klaar, je kon naar je bed hadden ook geen centen, hè?
1: Nee.
2: In de schoof van de komuit. En dan een kamer met de jongens en met de meisjes. Dus eventueel krijgen de meisjes en kamers en de jongens op het zoldertje. Er stond een bed. Ik zeg wel één bed. Mijn vader vertelde, ze sleepen met 4 jongens die thuis waren in één bed. 2 zo en dan 2 ander zo.
1: Dus die met de kop... Twee met de kop naar daar en twee met de kop naar ginder.
2: Ja.
1: Nou, als je wat tegenslag had, hadden de zweetfoto van een ander in een huis.
2: Nou, en waarom was dat zo? Er waren niet altijd goede verbindingen en dat kostte wel.
1: Ja.
2: Maar om te proberen die Fortjes tegen te gaan, want dat waren objecten tegen van de kerk.
1: Ja.
2: Want dat leidde tot promiscuïteit. Je moet geen tekening maken als je er een nieuw volk bij in woont. Ja, promiscuïteit.
1: En je ligt al dicht bij in.
2: En ja, maar vooral de kerk en de werkleden die werden dan geïndoctrineerd. Dat waren dan al socialistische ideeën of communistische. En dan was er nog een tweede ding en dat wordt gemakkelijk vergeten. In die Fortjes, niet alleen in Mechelen, maar je laat ons zeggen in een grote stad, Brussel, Antwerpen, Gent, broeide gemakkelijk opstand.
1: Ja.
2: Paraalse commune en daar had het schrik van, daar had het beleid schrik van. De kerk van de promiscuïteit en het beleid van katholieken en liberalen van de werkvolk dat ze opstaan tegen. En dan is er iets gebeurd, hè, misschien ook bestaan.
1: Maar wacht eens, Marcel, dat gaan we naven van na de muziek, wat er toen gebeurd is.
2: Ja.
3: Radio in 't Mechels, dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio op Senior.

0: Zo mensen, nog altijd Marcel Kokken bij ons. En we waren juist aan het spannend gekomen, want het beleid, die waren niet zo te vinden van die fortjes. Nee. Die hadden schrik van eigenlijk.
1: Ja, want dat, ze hadden de commune van Parras meegemaakt in 1870. Hè. Ja. Allee, ik kan alleen niet vertellen, dat mensen kopen dat ze dat kennen. Maar dan is er iets gebeurd en dat was niet slecht. Men heeft toen het sociaal abonnement op de openbaar vervoer ingevoerd. Dat is niks van ons onthoud, dat is al 19 nieuw. Hè.
0: Ja.
1: Waardoor de mensen hier goede kopen naar Mechelen, naar Brussel, naar Antwerpen. En als je, ja, je bent nog een jonge man, maar ik heb nog die treinen weten rijden, die auto bakken van Vuijenies te Hoog. En daar stond op abonnementen, mannen en een duur verder vrouwen. Dus vrouwelijke werksters die van Brussel kwamen, moesten in dat compartiment zitten en mannen daar de boeken van de gaten scheren.
0: Ja.
1: En waar kwamen dan die fortjes? Ik denk in die achter die herenozen, maar er waren ook anderen die dus verschillende ozen kochten en die dan inrichten. Ik ben in fortjes geweest en dat waren ozenkes in Mechelen zeggen ze van vespenoten werken. Dus persieltjes die hier klaar waren. En als ik ben daar wat Victorien wonen op Bertoudersplan, dat schuilt de speken over. En dat doos, in plaats van normale rozen, een breedte en een diepte, dat doos niet. Dat had alleen een breedte en geen diepte. Dat was hoogstens 2 meter diep, maar wel namelijk
0: breed
1: of lang, like dat je het zei, mee verdiepen. En daar woonde Victorien met een man.
0: Ja.
1: Dat was goed, dat was een beneden en een bouwer, dat was alles. En in een hoekje was ergens een poenbakje met een kruntje.
0: Ja, zeg en hoeveel fortjes waren, kunnen daar een gedacht van geven?
1: Ik heb eens geprobeerd die namen op te schraven, want het gaat daar heel schoon namen tussen, gelijk de Strontpout, de Juzikuspout, wat weet ik allemaal. Ik denk dat er toch zeker, zonder overdraven, ieder onderdraven, minstens 20 waren. Minstens, en die zaten gegroepeerd, hè.
0: Ja.
1: In de Brul had ik een fortje, in de Lange Schipstraat ook niet, maar in de parochie. In Memnaukenstraat, Zeilenstraat, daar.
0: Ja, wel.
1: Dan aan de Deilenkant.
0: Daar aan de Zuidwerf.
1: Aan de kant van Averwerf.
0: Aan de Averwerf.
1: Averwerf, daar, die straten.
0: Ja.
1: Daar woonden de boldrijvers in een tot. Daar kwamen daar de zeeschepen zelfs. En dan hadden ook Lange Neestraat. Moenestraat, Schuttersofstraat, Ravenbergstraat, daar had er ook.
0: Ja,
1: misschien dan ook Bertoudersplan heb ik gezien, op de Abijstraat was heen. Ik heb daar nog een foto van gemaakt. En ik ben daarin geweest, hè. Dat was een vriendin van mijn moeder. En, dat ik vertel, wat fik erin op Bertoudersplan, dat moest iets een hele gangstje daar. En dat was een burgerzorg met een gang. We gingen dat daar. En je was een duur, daar woonde mensen, en kwam die in een hof. Een grote hof. En in het midden van die hof waren een paar rozekjes gebouwd. En aan die kant waren rozekjes. En daar, en daar was nog wat hof tussen. En dat stond ook zo gemeenschappelijk geweest. Hè. En dan een beter kwaliteit was in het Schouwweigerstortje, de Schalstraat. De ozen van Jannes, dat was betere kwaliteit. Dat waren grote ozen. Maar dat was, de ozen hadden wel een individuele wc, maar niet in het oos. Die stond ook nog bloten ergens. En een badkamer was er ook niet, maar dat was waterlading en dat was een riool. Dus dat was eigenlijk verdiend tot vrij comfortabel. Maar die ozenkens, dat was uit een band. Ik hoorde mijn vader nog altijd vertellen. De plint, een plint tegen de muur, dat was getaard. Geteerd.
0: Ja, getaard.
1: En de muur was gewit.
0: Ja.
1: En dat vat dat er bij, ik moet dat wel, ik vind dat zo plezant. Men kon daar bij mijn vader thuis de almanak juist zetten op de kinderen die geboren werden. Boenk om de 2 jaar kwam daar een kind, hè.
0: Ja.
1: Die schilderde me, die weer, ah, ik ben geboren eraan, hè. Ah, dat was onze loveel van de Jaf van 91 en de andere van 95, zo, hè. En om de 2 jaar verrozen ze. Ik heb een trouwboek van mijn grootavond, dat is een bladbouwgeplek, veel die adressen. Om die 2 jaar verrozen, want dan was die muur vol. En het was veel gemakkelijker verrozen en dat toren en proper maken en dan daar gaan wonen en dan alleen zoveel misschien een auto geven. Nee. Dus, en die uur, daar hadden de mensen een boekje, een karnetje, zoals ze zeggen. En daar kwam dus iemand ontvangen en weer opgeschreven dat de uur contant geld in dan.
0: Ja.
1: En dat systeem echt gewerkt. Ik ken foto's uit de jaren 60, dat was de laatste tijd. Sommige van die kleine hozekjes waren schoon verzorgd. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Mensen, bijvoorbeeld een weduwe en alleen of een gepensioneerd koppel, die man schilderde dat, die vrouw die mokte schoen gordentjes en draperijkes. Die mensen vulden Ellen dan niet slecht in. Wij zouden wel, we zijn gewoon een chauffage en een badkamer en een wc met een jas. En wat weet ik, maar die vonden dat goed, hè?
0: Ja, ze waren content
1: dat we dat hadden.
0: Marcel, we gaan naar de 11:30. We gaan een beetje muziek spelen en dan komen we terug. Let's go.

0: Je carrière moet niet achteruit gaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners. Maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen-Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbalood GTA en verwarming Willoxaan. Bel te Scalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Ook dit jaar is er Balkan op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balkazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechelspodium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapishop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime tonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapishop steeds aan het juiste adres. Tapishop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Heb je problemen met je toestellen van uw jaarshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer?

0: zijn gistek gegeven. Geen paniek. Belt gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Belt 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kouwer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur mosselen à volonté. Keuze uit natuur, lookroom en provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
2: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Altijd op.

0: Zo mensen, we zijn half twaalf de. En nog altijd hier bij ons in de studio natuurlijk Marcel Kokke. En ze hebben nou de besluiten ofkes, maar dat heet helemaal anders, de besluiten ofkes. Dat heeft niks met
1: dat
0: de
1: fortjes te maken. Met zijn,
0: nee, maar omdat je er juist in Gent over die ofkes klapt, ik zeg wel, maar dat is toch het helemaal anders. Alle moeder zelf had in de fortjes gewoond, hadden gezegd.
1: Ja, juist. Hier mijn familie.
0: Hier mijn familie. En waar
1: zowel als vader als moeder kan moeder. Is gebouwd in Zuurkespot.
0: En dat was in de
1: en dat was ook toen echt een nare mensenbeurt, hè?
0: Dat is dat aan de begane.
1: Een begane waar woonde.
0: En
1: waar
0: woonde het chic volk daar?
1: Dat is, nou, natuurlijk. Als je daar een os wilt kopen, moet je wel euro's bouwen met.
0: Ja.
1: Maar toen waren dat woonde toen als mijn moeder, dat was van 1899, waren er nog een pak weg rond de 40 begentjes.
0: Ja.
1: Die waren nog vuilloos bewoond met begentjes, zeker in de Nonnenstraat en nog een paar. Dan de leren verheurd uit de kerkfabriek. En die waren niet deur. Maar gaat dat niks, hè? Ik heb daar nog geweest bij Jine in de jaren 60 in de straat waar de. Hij doet er niet op. De doos, daar lag de elektriek nog op de muur, hè? In de jaren 60, hè? Zo'n draad zo, ja. Met pozzolane toppetjes, hè? Dus ik bedoel, maar. Dat alles behalve comfortabel was.
0: Maar alle ouders woonden in de fortjes.
1: En dan, mijn vader, die komt uit de fortjes van aan de Deil. Aan de Deil, aan de haver. We waren er ook op de zout, waren we. Ja. Dat was geloof ik de strontput.
0: De strontput, die ging dan zo naar de Livravenstraat.
1: Ja, ja. En dan hadden we ook aan de haverwerf, aan die zaafstrutjes daar. Ik weet al die namen niet, zinnen, maar dat zaafstrutje, dat waren ook verschillende fortjes. En daar woonden ook allemaal, ja, op zijn makkelijks gezaal of op zijn schoen Frans, de crème de la crème, hè.
0: Ja.
1: Veel reuzen maken, wichten, maar mijn grootmoeder, mijn vader had alleen, ik zeg altijd naar mijn vader, omdat ik was er nog niet bij, hè. Maar dat weer verteld, en ook mijn moeder en andere mensen. Dus als mijn grootmoeder een kind kocht, dan kwam er een buurvrouw helpen.
0: Ja.
1: Een dokter of een verpleegster of een. Dat was voor die mensen onbetaalbaar. En mijn vader noemde nog een verwarense. Dat is een Niel, een verwarense. Dat is een Niel oud woud, dat is een Middeleeuws woud, een vroedvrouw.
0: Ah, ja.
1: En dat kind in de woud. En dan als een paar weken later die buurvrouw een kind kocht, ging mijn grootmoeder daar op. Dat was het systeem.
0: Ja.
1: En in die fortjes hadden ook systemen, hè? Want dat was eigenlijk mensen helpen aan zelf. Gaat dat systeem van het schipje vuur. Ik zei hier, vraag kreeg in de hoeven.
0: Schipperkeveur.
1: Ja. Wel, in de zomer, maar dat je gasvuur, maar het was wat, geen elektriek. Als je waar aan water had, moest je stouw aansteken. Ja. Dus wat tegen die gebeuren? Er was een vrouwke die morgen inkomen had, een wijf, zou ik zeggen, een oud wijfje, die stak in de zomer een stouw aan.
0: Ja.
1: Vroegs morgens. En dan konden twee dingen doen. Dat konden bijvoorbeeld koffie gaan zetten, koffie opschinken. Want die had een grote pot kokend water staan. En hij ging hem over kafpot en met een bus, hè, want het was koffie in koud eetwater. Je moest de stof niet aansteken en gaat direct koffie.
0: Ja.
1: En je betulde het ons zeggen dat 1 of 2 centen wij.
0: Ja.
1: En je kon ook, dat waren afspraken onderin, maar wat buurvrouw, dat is vragen dat je schupje vuur mocht hebben. En dan kwam met je kolenschip. Je schipte nooit een brandende Leufse stof of cuisinier. Een schupje vuur genaamd Lamijn naar Oost. En dan moest de stof niet aansteken, want het gaat direct vuur.
0: Ja.
1: In ruil, hè, want je moest rollen, kwam die buurvrouw een paar dagen later bij jou een schupje vuur vragen. Dat moest accepteren.
0: Ja.
1: Dus dat was een ze mocht de reuze, maar als puntje bij paasje kwam. Ze moesten samenwerken. Hè?
0: Zeg, en waar moesten die dan een bad nemen? Of ging dat niet?
1: Ik had ons ook geen bad kopen. Dat was zaterdagavond. De moeren.
0: Ja?
1: Maar dat waren toen grote moeren. Zinnen, daar ging zeker 3 liter in. En een bassinkske.
0: Ja.
1: In gelakt of gegalvaniseerd bassinkske. De moeren eet water. Hebben wel koud water. En dat was het om mij. En dan wilde mijn rug vragen. Ik vroeg aan mijn vader of mijn moeder om mijn rug te wassen.
0: Dus je ging eigenlijk gewas te halen, ook in die fortjes. Dat was niet dat je naar een baddoos ging of
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Ten eerste, waar moesten ze naartoe? Dat was een baddoos in Mechelen in de Zakstraat. Maar dat kostte wel centen, hè.
0: Ja.
1: Dus die was dan halen. Maar dat waren natuurlijk trucken. Ik had dan een truc. Een truc is een groot woord. Ik was bij de Racing aangesloten. Ik heb mijn jaar bij de kadetten van mijn voetbal gespeeld. Als je dan gedaan had, konden een douche nemen.
0: Ja.
1: En ben ik in een atletiek, waar ik nog wel het lid van zijn trouwens, maar ik doe al lang niet meer mee, maar ik ben nog lid, konden, nadat je getraind had of eten, konden een douche nemen. Zo'n tats met warm water, als mij wil, maar dik was koud water, in de zomer was dat niks. Maar het was een systeem.
0: Ja.
1: Dus ik had geen badkoop, maar ik ging 2-3 keer per week naar de Racing. Ik was al schoen proper gewassen. En weet dat dat ook wel, maar dan zit er mijn ladeniester nodig. Die ging naar de dok. Heel, waar ze een oud hotel aan het bouwen zijn, van der Valk. Ja. Daar kon een bad gaan nemen. Ja. Wat betulde dat? Dat zal toen denk ik een frank gekost hebben. Konden we een bad nemen.
0: Ja. Goed, Marcel. Ja. We gaan nog wat muziek draaien. En dan komen we nog één keer terug met de fortjes.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper. Met Bart Pepermans.
3: Zo.

0: Veel mensen, we zijn hier ondertussen maar aan het lachen over dat baden nemen. En Marcel zei, de mensen wasten huilen niet zo gelijk als nu, gelijk een dag onder een douche. En van soms ruiken ze wel wat verdoofd en ja, ook van tijden misschien.
1: Ik denk dat die verdoofd ruiken. Ik heb dat juist gezegd, had je in een douche, had je zeker je zit of lichtbad. En gewoon mensen wat hadden die, zeker in de winter gedroogd zaten, gedroogde boenen, wettelen, koelen. Allemaal zaken die nogal winderig zijn. Ja. En dan weer is dus vuil afgeblazen in die tijd. En ik durf het bijna niet vertellen, maar ik vind het zo plezant. Tussen de twee oorlogen, laat ons zeggen ergens rond 1930, Badoeren van Suspatita in die café met een onkel Jeff. Een hele plezante zin, hè. Vertelde dikwijls van. Die hadden dat, ik die ze wees werd, die hadden er een schatensclub. Een schatensclub.
0: Ja.
1: En die kwamen dus eigenlijk samen rijden. En dat was een vuilzitter en een schatbewaarder en een penningmeester en een paar leiders. Laat ons zeggen dat ze met 6 man of 8 waren. En de vuilzitter opende de vergadering. En wat was die vergadering? Een serieuze windlaat. En zolang dat hij de vergadering niet geopend had, mocht niemand niks zeggen. Maar en iedereen moest elke week zijn liedgeld betalen. Wat was dat? Dat liedgeld? Ook een goeie prot. En als er dan in de bouw had, ja, een prot, maar koor niks, ja, maar je kunt het rekenen, dan moest de schatbewaarder ter putse gaan rekenen dat dat wel was. Dat was een schatensclip.
0: En die had ik bestaan?
1: Nee, dat bestaan niet meer.
0: Nee, maar zij bestaan.
1: Ja, dat was eigenlijk een zwanger af van die mannen. Ja. Maar mijn onkel Jeff beweerde altijd dat hem de eerste noot van een Brabasson op zijn hol kon spelen.
0: En
1: allee, ja.
0: Maar je dat doet niet goed?
1: Nee, ik heb het niet goed. Dus daarmee, ik heb dan mijn 12 over. Maar ik weet wel, ik heb mijn genoeg gekend voor te weten dat hij dus een serieuze winden kon laten.
0: Ja,
1: maar in feite, maar lachen daarmee, dat klinkt vulgair. Maar dat maakte dat de gemeenschap gewoon bijeen heeft. Want op de Ruifjesteeweg waar ik vandaan kom, dat was tegen de Smitstraat aan, op de linkse kant, Charles Maurits, een aannemer van bouwwerken, met een paar gasten. Aan de overkant, schoon erover, Franske Zomers, een schraanwerker, die ramen en deuren mokte. En nog een 50 meter verder, Louis Kokke, mijn broer glazen maken. Wel, waar denk je gauw dat die alle zaken besproken? In het café op de hoek van de Smitstraat.
0: Ja.
1: Daar werd dat gedaan en niet meer officieel papieren. Daar werd dat, kom maar denk er nog in. En Louis gaat dat Tony afvragen. Ja, dat was in orde.
0: Ja.
1: Die mochten misschien eens reuzen, maar dat, je deed dat in je omgeving.
0: Ja.
1: En je kende elkaar en je dronk samen pint. En ik heb er straks nog een hele babbel met iemand, de Jean Harts, over de gebeurtenissen van vroeger. Dat waren sociale evenementen.
0: Ja.
1: Dat waren reuzes bouwgeladen. De kermis was gedaan, ze mochten terug reuzen. Maar dat was niks. Dat was geen kwaad. En mensen, even eten zeggen, ik was helemaal af in de Bart. Men ging naar elkaars begrafenis. Hè.
0: Ja.
1: Dat kun je niet meer in die gebeuren. Die gingen daarheen en dat doos was in een rouwkapel. En hier die gebeuren van 100 meter verder, die kwamen naar daar, een kortje liggen. En die gingen mee met die stoet naar de kerk. En niet naar het kerkhof, maar wel naar de kerk. Een begrafenis van een stoet van 100 man, de mensen erachter.
0: Ja. Zeg Marcel, mensen die na vandaag nog willen zien waar dat er een of zo fortje geweest is. Zijn daar nog overblijfselen van?
1: Maar, dat er zijn nog een paar relikten, maar echt, dat is allemaal proper, hè?
0: Ja.
1: De Zuurkenspoot. Dat was vroeger, dat was mijn moeder daar geboren. Daar woonde Klootjesvolk, hè?
0: Ja. En
1: maar daar is nou de duurste kotij van Mechelen. En in de Nonnenstraat is nog een fortje, een gangsje met veel rozenkens rond. Dat waren vroeger begonnen oorlogjes, maar dat is een chique manier te wonen. Hè. Ik heb al het geld genoeg te hebben om die weer oorlogjes te kopen. Maar mijn brein van stadsambtenaar kwam er niet zo.
0: Nee.
1: Dan zijn er nog de regieën aan de Blootberg, als ik me goed herinner.
0: En dat is waar, juist een Blootberg?
1: Dat is de Korte Maag, de Korte... Nee, dat is het begin van de fabriekstraat aan de Viemet.
0: Aan de Viemet,
1: daar heb je ook nog achterin zo een paar ozenken staan. Maar dat is afgesloten met een portje. De ozen van Jannes in het Schouwwijgerstortje, die staan er nog. Dat is een moderne versie uit de jaren 20, maar die is ook nog altijd het idee van rond die plekje en dan een apart gemak. Dus je vindt nog een en daar relicten, maar echt zo die fortjes van vroeger met die berputnes, die waterput en naar een pomp, een hoop kadijen die daar rondlepen en vrouwen die reuzen mochten. En dan waren dat dikwijls wat palen in de grond met kouren, dat ze de was droegen, hoe kan rijden voor reuzen te maken. Maar Dat is er niet meer. Dat is niemand dankzij de was nog op.
0: Nee, dat is waar.
1: Het komt van de wasser af of je een droogkast. Maar dus, de activiteiten samen zijn er niet meer.
0: Nee.
1: Wat doen we nog samen?
0: Katen soms is.
1: Naar de radio luisteren?
0: Ja, dat is stappen.
1: Maar dan zit de toos, hè?
0: Ja, maar ja, de oer is toch nog eens het mekkers. En Marcel, om te besloten vandaag, we zijn wel de 20e januari, zou ik er toch nog eens over dat mekkers willen horen, over die neef de lessen dat je gaat geven, of
1: de nevencursus. Ja,
0: in het BA Pietsenburg, dus, eigenlijk is dat de neem van vroeger, hè?
1: In Mechelen zeggen ze de nattenij.
0: De nattenij.
1: De nattenij,
0: in de nattenij. Ja. En dat gaat in februari en in maart.
1: Ik zal zeg de juiste datum nog eens geven, want ik ken ze niet hoort met de kop zijn.
0: Nee, ja.
1: Dat zijn zaterdag 9 en zaterdag 23 februari en zaterdag 9 en 23 maart.
0: Dat is gemakkelijk om tafel. Ja.
1: Van 2 euro namiddags tot 4 euro.
0: Ja.
1: Met een pauze tussen, hè, want het is tussen daar kun je gaan pissen. Hè.
0: Ja.
1: Ja. En op de 30ste maart zal er een prazotje of een diploma overhandiging zijn. Hoe komt 2 euro in Pietsenburg of even als anders, dat weet men niet. En moeten we wel inschraven, want er zijn maar 45 plutsen in dat zultje.
0: En het is verneet, dus ze gaan alle moeten spoeien. Hè? Het is verneet.
1: Het is verneet, dus... ja. Mensen die meewerken zijn gelukkig met de glimlach van de toehouders. Ja. Dat is bij de Egypte Rosseo moeten inschraven en de Egypte die kunnen bereiken op de telefoonnummer 015-43-0602. Ik herhaal het. 015, dus Mechelen, 43-0602. Maar het liefst staat omdat je een mailtje stuurt. Ja. Dat kun je altijd. En dat is Egiet, met I-E-G-I-E-D, Egiet.Rossio, en Rossio R-O-S-S-I-A-U. Dus twee S'en. Apenstaartje, skynet.be.
0: Oké. Marcel, je zegt al bedankt voor vandaag een heel Mechels verhaal te komen doen.
1: En
0: we hopen dat je natuurlijk dat we het Mechels nog dikwijls gaan horen op de radio, want dat mogen we niet vergeten, hè, dat we Mechels moeten klappen.
1: Jongen, dat Mechels, dat is een wereldtaal. Ik ben daarvan overtuigd dat daar de mijn eigen Mechels spraken.
0: Voilà.
1: En ik ben er ook van overtuigd dat een botaniek het aardparadijs was.
0: Ja, voilà. Dat is dus goed even te stoppen vandaag, beste mensen. Bedankt voor te luisteren naar ons programma Mechels.
1: En ik zou zeggen, maar een uitdrukking, en tot de neuste kiezen. Hè.
0: Voilà, en tot de neuste kiezen. Bedankt voor te luisteren en nog veel plezier op de radio. Tot volgende week, zondag.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Je carrière moet niet achteruit gaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners. Maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen-Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht.

0: Tot gauw.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Hé, hey, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
3: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming, maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
4: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van opsignor DJ Jean-Pierre. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
5: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Opsignor ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In het National Park Death Valley in Californië is een toerist van 68 uit Frankrijk omgekomen van de hitte. Dat hebben de parkautoriteiten bekendgemaakt. De man had samen met een andere toerist autopech gekregen en was te voet hulp gaan zoeken. De Fransman van 68 moest na 2 kilometer opgeven, terwijl de tweede toerist wel hulp kon vinden. Maar parkwachters vonden de man uiteindelijk dood terug. Nooit doen dus. Oekraïne heeft met aanvallen op Russische economische doelwitten de doos van Pandora geopend, zegt de Russische president Poetin in een interview. Volgens hem zal Rusland terugslaan door de gevoeligste economische sectoren van Oekraïne te treffen. Oekraïne heeft deze zomer zijn droneaanvallen op de Russische economische infrastructuur opgevoerd en daarbij worden onder meer olieraffinaderijen en magazijnen van online retailers geviseerd. Kiev wil infrastructuur vernietigen die volgens Oekraïne een belangrijke rol speelt in de oorlog. Maar Poetin wil dat nu ook gaan doen bij Oekraïne. De VS, daar heeft het ministerie van Defensie de hoofdredacteur, de uitgever en een verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen wegens insubordinatie of het bewust weigeren van een bevel. Volgens twee van hen komt dat doordat ze in een tv-reportage de onafhankelijkheid van de krant verdedigden. In Noord-Macedonië heeft een epidemie van het Westnijlvirus aan 5 mensen het leven gekost. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van het land gezegd. Intussen wordt geprobeerd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen de muggen die deze infectieziektes overbrengen. We zijn grijs gestart, maar we krijgen meer en meer opklaringen in de late namiddag. De temperaturen die zitten rond de 20 graden. Voor maandag en dinsdag krijgen we meer en meer de zon te zien. De middagtemperatuur kan oplopen tot 23 graden. Vanaf woensdag vergroot de kans op regen.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoclassiekers van Opsignor. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan ba Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. jouw interieurspecialist.
2: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
7: Altijd on.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemiddag, het is 1 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat we zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Je carrière moet niet achteruit gaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners. Maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen-Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met

0: Ben 5 uur in het Mechelse cultuurcentrum onder de toren.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goud Aankoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
0: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Stem af op volksradio.be.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet, blijkt uit cijfers van overheidsdienst Justitie. Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld, dat betalen maar 3 op 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk. In ons land worden gemiddeld 9 op 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand. In Sint-Gilles en aan de Zuidvoer bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan 1 kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn er geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie ingezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen in Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Ligt, de winnaar van vorig jaar, startte niet, hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Pogacar. Het is een rit van 200 kilometer met een aankomst lichtjes bergop, iets voor 6. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maxima 21 graden. Morgen een zonnige dag bij 23 graden. De dagen daarna stijgen de kansen buien, soms met onweer. Het wordt weer wel wat warmer.
1: Voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, The Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutterbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
3: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud help je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
4: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt.
5: Als het begint te zwellen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
8: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: De energie is weggegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. We herstellen elk merk. Eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be. En ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, hey, la mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Altijd op.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, The Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
4: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
6: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
7: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
8: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkenrol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkenrol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
9: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld hoepoenbreef als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan. Of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou. Dan moeten Pavers goeden zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putjes die weg, 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op

0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Ook dit jaar is er Balkazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balkazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
1: Je huis, dat's waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of bel naar 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
8: Altijd Oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond leuk gezien, dan moeten is gaan zien wat bij Plus plafonds. Wallen zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goede koper als dat gepaast. Bel ons op 015-65-88-80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met...

0: ook s'avonds helpen voor is goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur, s'mondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur mosselen à volonté. Keuze uit natuur, lookroom en provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
2: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Verroos de verf, mannenmijter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Och, ik hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als begeert is wel een moeder bellen.
5: 015 75 64 91.
6: 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is,
4: is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91.
6: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondag namiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
0: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime tonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
2: Je carrière moet niet achteruit gaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners. Maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen-Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
1: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be. Altijd.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Nieuw in Mechelen, Hair Boutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
4: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen

0: 70. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
1: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van opsignor DJ Jean-Pierre. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Opsignor ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
4: Grootste 60s, 70s en 80s hits.
5: Radio Opsignor. Altijd op.

0: Minister van Binnenlandse Zaken Kent belooft extra manschappen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Hij reageert daarmee op de zware nachtelijke beschieting van het politiecommissariaat in Anderlecht afgelopen vrijdag. Volgens Kent heeft het drugsmilieu een duidelijke oorlogsverklaring gestuurd en moet de overheid kordaat handelen. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Dat de situatie in de hoofdstad gespannen blijft, bleek ook afgelopen nacht. Toen deed zich alweer een nieuw schietincident voor, dit keer in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is grote bezorgdheid over een nieuwe levensgevaarlijke TikTok-trend. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze doelbewust gaan spookrijden op de snelweg, puur om zoveel mogelijk likes en reacties te scoren op social media. De hallucinante trend eiste de afgelopen week al 12 doden, onder wie 2 politieagenten. Het Ierse parlement heeft de directie van TikTok intussen officieel op het matje geroepen voor tekst en uitleg, maar het platform weigert voorlopig alle commentaar. De gemeente Gingelom in Limburg krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens verleende een vergunning aan Engie voor 6 nieuwe windturbines langs de snelweg, waarvan 4 in Gingelom en 2 in Landen. Het gemeentebestuur van Gingelom heeft positief advies gegeven voor die 4, maar vreest tegelijk dat er ook 3 andere windturbines komen die veel dichter bij de dorpskern staan. Heel wat bewoners zien dat trouwens ook niet zitten. In het voetbal is Vincent Kompany in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Dat is het resultaat van de jaarlijkse poll van het toonaangevende Duitse voetbalmagazine Kicker. Kompany kreeg meer dan de helft van alle stemmen. Onze landgenoot kende een boerenjaar bij Bayern München en pakte vorig seizoen de landstitel en de beker. Gisteren opende hij het nieuwe seizoen ook meteen met de prijs door de Duitse Supercup te winnen. Het is in namiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten met een volwaardige zomerdag, zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgt de kans op buien, lokaal met onweer. Al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld poepoenbreef als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan ba Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
8: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goedkoper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
10: Altijd Oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, voor thuis, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Je carrière moet niet achteruit gaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners. Maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
3: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18. Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Opsenior DJ Jean-Pierre. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
5: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook, nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
6: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur mosselen à volonté. Keuze uit natuur, lokroom en provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
7: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmte pomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra manschappen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Hij reageert daarmee op de zware nachtelijke beschieting van het politiecommissariaat in Anderlecht afgelopen vrijdag. Volgens Quentin heeft het drugsmilieu een duidelijke oorlogsverklaring gestuurd en moet de overheid kordaat handelen. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Dat de situatie in de hoofdstad gespannen blijft, bleek ook afgelopen nacht. Toen deed zich alweer een nieuw schietincident voor, dit keer in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is grote bezorgdheid over een nieuwe levensgevaarlijke TikTok-trend. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze doelbewust gaan spookrijden op de snelweg, puur om zoveel mogelijk likes en reacties te scoren op social media. De hallucinante trend eiste de afgelopen week al 12 doden, onder wie 2 politieagenten. Het Ierse parlement heeft de directie van TikTok intussen officieel op het matje geroepen voor tekst en uitleg, maar het platform weigert voorlopig alle commentaar. De gemeente Gingelom in Limburg krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens verleende een vergunning aan Engie voor 6 nieuwe windturbines langs de snelweg, waarvan 4 in Gingelom en 2 in Landen. Het gemeentebestuur van Gingelom heeft positief advies gegeven voor die 4, maar vreest tegelijk dat er ook 3 andere windturbines komen die veel dichter bij de dorpskern staan. Heel wat bewoners zien dat trouwens ook niet zitten. In het voetbal is Vincent Kompany in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Dat is het resultaat van de jaarlijkse poll van het toonaangevende Duitse voetbalmagazine Kicker. Kompany kreeg meer dan de helft van alle stemmen. Onze landgenoot kende een boerenjaar bij Bayern München en pakte vorig seizoen de landstitel en de beker. Gisteren opende hij het nieuwe seizoen ook meteen met de prijs door de Duitse Supercup te winnen. Het is een namiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten we met een volwaardige zomerdag, zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgt de kans op buien, lokaal met onweer. Al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasysteemweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Waar we zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
1: Ook dit jaar is er Balkazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balkazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
4: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
4: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
4: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwellen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd op.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de eigen Straat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
5: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan moet juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan. Of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou. Dan moeten paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat u op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes.

Uit van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Clément van de Kerkhove heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clément officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel een prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel, de tweede al op 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been en zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinille geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot, meldt de Waalse overheid. In totaal is meer dan 3300 hectare afgebrand en dat is vergelijkbaar met 4600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgefikt. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven en die kunnen bijdragen aan het herstel. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Krucke dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt. Sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renewi Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint en haalde het voor de Italiaan Luca Mosetto. In het klassement eindigde onze landgenoot Jeno Berkmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, 21 graden, morgen zonnige dag 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer, het wordt wel weer een paar graden warmer.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondag namiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren. Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppichem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
6: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
7: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
8: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
9: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Oep, senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
10: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
11: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar ze zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kijkwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Je carrière moet niet achteruit gaan, maar vooruit. En dat kan bij Van Dievel Transport. Ben jij chauffeur CE of wil je er een worden? Zet dan zaterdag 5 september in je agenda. De Van Dievel Connect Jobdag in Mechelen-Noord. Van Dievel, al meer dan 86 jaar een vaste waarde in transport. Ontmoet ons team en onze partners. Maak een ritje met de vrachtwagen en test je skills achter het stuur in de simulator. Kinderen leven zich uit op het pannaveld. En wie weet win jij een onvergetelijke zweefvlucht of een ticket voor een match van KV. Zaterdag 5 september van 9 tot 1 in Depot 1, Schalienhoevedreef 7, Industrie Mechelen-Noord. Breng je gezin, vrienden en collega's mee, want iedereen is welkom. Van Dievel Connect, waar jouw toekomst rijdt. Meer info via vandievel.eu.
3: Donderdag 3 september is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Op Senior DJ Jean-Pierre. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 3 september tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
4: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor iets goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mossela Volante. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
5: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een

0: Och, kikikikik. Beerput vol of geoverstookt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
1: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
0: is Lazarums vlakbij.
1: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
0: Lazarums
1: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 8 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Senior. Een heel fijn weekend.
1: There she was.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd op.

have we got news.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 11 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen.

0: doet. Roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf

hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden Opsenior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.